0: is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De politie heeft in Apeldoorn 3 mensen opgepakt bij een protest tegen asielopvang. De demonstratie begon met een lichtjestocht en verliep lang relatief rustig. Wel werd er tijdens het protest vuurwerk afgestoken. Rond middernacht stelde de gemeente een noodbevel in, maar toen zocht een bepaalde groep demonstranten de confrontatie met de politie, waarna de ME werd ingezet. De afgelopen dagen is het vaker onrustig geweest in Apeldoorn bij anti-AZC-protesten. In Turkije is een Irakees opgepakt die vermoedelijk achter aanslagen op Joodse instellingen in Nederland en Europa zat. Ook zou hij plannen hebben voor aanslagen in de VS en Canada. De man zou opdracht hebben gegeven voor de aanslagen op een synagoge in Rotterdam en de Joodse school in Amsterdam en poging tot brandstichting bij Christenen voor Israël in Nijkerk. Verder zou hij onder meer ook verantwoordelijk zijn voor de mesaanval op Joodse mannen in Londen. De Irakees is inmiddels uitgeleverd aan de VS. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie. Het fragiele staakt-het-vuren tussen Israël en Libanon is verlengd met 45 dagen, hebben de landen afgesproken na 2 dagen overleg in de VS. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump, maar sindsdien gaat het geweld nog altijd door. Israël valt dagelijks infrastructuur aan in het zuiden van Libanon. Rusland is van plan om Belarus veel dieper de oorlog in Oekraïne in te trekken, zegt de Oekraïnse president Zelensky. Er zouden volgens hem nieuwe gesprekken zijn geweest met de Belarussische dictator Lukashenko om vanuit zijn land Oekraïne of een NAVO-land aan te vallen. Het weer. Vannacht is het op een enkele bui na droog. Het koelt af naar 3 tot 5 graden. De komende dag opnieuw buien, maar tussendoor is het ook droog en schijnt de zon af en toe. Het wordt dan een graad of 13. Dit was het NOS-journaal.
0: Dit is Unity.nl. Op je radio, digitaal, DHB.

0: CNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Turkije is een Irakees opgepakt die vermoedelijk achter de aanslagen op Joodse instellingen in Nederland en Europa zat. Ook zou hij plannen hebben voor aanslagen in de VS en Canada. De man zou opdracht hebben gegeven voor de aanslagen op een synagoge in Rotterdam en de Joodse school in Amsterdam. En pogingen tot brandstichtingen bij Christenen voor Israël in Nijkerk. Verder zou hij onder meer ook verantwoordelijk zijn voor de mesaanval op Joodse mannen in Londen. De Irakees is inmiddels uitgeleverd aan de VS. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie. De politie heeft opnieuw ingegrepen bij een asielprotest in Apeldoorn. De demonstratie begon volgens de politie rustig op het afsteken van vuurwerk na. Toen rond middernacht een noodbevel werd ingesteld, keerde een groep demonstranten zich tegen de politie, waarna de ME werd ingezet. 3 mensen zijn opgepakt. Oud-minister Janine Hennis-Plasgaard stopt als hoogste vertegenwoordiger van de Verenigde Naties in Libanon. Ze krijgt een nieuwe rol binnen de organisatie. Hennis-Plasgaard wordt ondersecretaris-generaal voor Veiligheid en Beveiliging, waarmee ze direct komt te werken onder VN-baas Guterres. Hennis-Plasgaard was sinds 2024 speciaal gezant voor Libanon. Daarvoor had ze 5 jaar dezelfde rol in Irak. De Europese grenspolitie Frontex zegt dat het aantal illegalen dat de grens overstak de eerste 4 maanden van dit jaar sterk is gedaald. Het waren er ruim 28.000, dat is 40% minder dan vorig jaar. De migratieroutes over de Middellandse Zee naar Griekenland en Italië werden nog altijd het meest gebruikt, maar dus wel een stuk minder dan een jaar geleden. Het aantal migranten dat via de Spaanse Canarische eilanden kwam daalde nog sterker. Het weer, het is op een enkele bui na droog en het is een graad of 3. De komende dag opnieuw buien, maar tussendoor is het ook droog en schijnt de zon af en toe. Het wordt een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Turkije is een Irakees opgepakt die vermoedelijk achter aanslagen op Joodse instellingen in Nederland en Europa zat. Ook zou hij plannen hebben voor aanslagen in de VS en Canada. De man zou opdracht hebben gegeven voor de explosies bij een synagoge in Rotterdam en de Joodse school in Amsterdam, en de poging tot brandstichting bij Christenen voor Israël in Nijkerk. Verder zou hij onder meer ook verantwoordelijk zijn voor de mesaanval op Joodse mannen in Londen. De Irakees is inmiddels uitgeleverd aan de VS. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie. De zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar op Saba gaat vandaag verder. Zowel donderdag als gisteren is uitgebreid gezocht naar de man, maar hij is nog niet gevonden. Er werd onder meer een boot, een patrouillevliegtuig en een helikopter ingezet. Vandaag zullen grondteams met speciale gidsen doorgaan met de zoektocht. Eerder schreef het AD dat de man naar Saba was gegaan om namens Defensie medische ondersteuning op het eiland te bieden. Hij zou een ervaren wandelaar zijn. De politie heeft opnieuw ingegrepen bij een asielprotest in Apeldoorn. De demonstratie begon volgens de politie rustig op het afsteken van vuurwerk na. Toen rond middernacht een noodbevel werd ingesteld, keerde een groep demonstranten zich tegen de politie, waarna de ME werd ingezet. 3 mensen zijn opgepakt. De Amerikaanse acteur John Travolta is op het filmfestival van Cannes verrast met een erepalm voor zijn oeuvre. Travolta reageerde verbaasd en zei dat deze prijs de Oscar te boven gaat. Travolta is onder meer bekend van films als Pulp Fiction en Grease. De acteur is momenteel op het filmfestival voor de wereldpremière van zijn regiedebuut met Propeller One Way Night Coach. Het weer op een enkele bui na is het droog. Het is 3 tot 5 graden. De komende dag opnieuw buien, maar tussendoor schijnt ook de zon af en toe. Het wordt een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is JuliTNL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een Irakees die vermoedelijk achter aanslagen op Joodse doelen in Europa zat, is opgepakt in Turkije op verzoek van de VS. Zo zou hij onder meer opdracht hebben gegeven voor de explosies bij de Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam en een mesaanval op Joodse mannen in Londen. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie en had hij ook plannen voor aanslagen in de VS. Het fragiele staakt het vuren tussen Israël en Libanon is verlengd met 45 dagen, hebben de landen afgesproken na 2 dagen overleg in de VS. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump, maar sindsdien gaat het geweld nog altijd door. Israël valt dagelijks huizen en infrastructuur aan in het zuiden van Libanon. Hezbollah voert ook aanvallen uit op Israël. De politie heeft opnieuw ingegrepen bij een asielprotest in Apeldoorn. De demonstratie begon volgens de politie rustig op het afsteken van vuurwerk na. Toen rond middernacht een noodbevel werd ingesteld, keerde een groep demonstranten zich tegen de politie, waarna de ME werd ingezet. 3 mensen zijn opgepakt. De burgemeester van Weidemeren biedt zijn excuses aan de inwoners van Loosdrecht. Ze kregen een paar dagen voor de geplande komst van de eerste asielzoekers een brief over de inrichting van een noodopvang in het gemeentehuis. In een video zegt de burgemeester dat inwoners daardoor zijn overvallen. Dat had volgens hem anders gemoeten. Op Saba gaat vandaag de zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar verder. De afgelopen dagen is uitgebreid naar de man gezocht, maar hij is niet gevonden. Vandaag gaan grondteams met speciale gidsen verder met de zoektocht. Het AD schreef eerder dat de man voor defensie op Saba is om medische ondersteuning op het eiland te bieden. Het weer. Vandaag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af bij 12 tot 14 graden. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger en zonniger. Morgen eerst droog, later weer wat buien en een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity.nl. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

deze week de Unity NL single track. Davy van der Sluis. Beter dan goed. Nieuwe muziek hoor je bij Unity NL.

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Turkije is een Irakees opgepakt die vermoedelijk achter de aanslagen op Joodse instellingen in Nederland en Europa zat. Ook zou hij plannen hebben voor aanslagen in de VS en Canada. De man zou opdracht hebben gegeven voor de explosies bij de synagoge in Rotterdam en de Joodse school in Amsterdam. En ook een poging tot brandstichting bij Christenen voor Israël in Nijkerk. Verder zou hij onder meer ook verantwoordelijk zijn voor de mesaanval op Joodse mannen in Londen. De Irakees is inmiddels uitgeleverd aan de VS. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie. De politie heeft in Apeldoorn 3 mensen opgepakt bij een protest tegen asielopvang. De demonstranten verzamelden zich bij een rotonde waar eerder ook al werd gedemonstreerd. Het protest verliep volgens de politie lang relatief rustig op het afsteken van vuurwerk na. Maar rond middernacht stelde de gemeente een noodbevel in. Maar toen zocht een bepaalde groep demonstranten de confrontatie met de politie, waarna de ME werd ingezet. De afgelopen dagen is het vaker onrustig geweest in Apeldoorn bij anti-AZC-protesten. Op Saba gaat vandaag de zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar weer verder. De afgelopen dagen is uitgebreid naar de man gezocht, maar hij is nog niet gevonden. Vandaag gaan grondteams met speciale gidsen verder met de zoektocht. Het AD schreef eerder dat de man voor defensie op Saba is om medische ondersteuning op het eiland te bieden. De Omgevingsdienst wil de vergunning van 2 fabrieken van Tata Steel in IJmuiden intrekken. Het gaat om 2 fabrieken die kooks maken, een belangrijk onderdeel voor de productie van staal. Uit de 2 fabrieken komen nog steeds te veel schadelijke stoffen vrij. Het weer vandaag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af bij 12 tot 14 graden. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger en ook zonniger. Morgen eerst droog, later weer wat buien en dan een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is JuliTNL op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je Nederland.

als treurende man. Eén lichtje, dat zal niet meer schijnen. Want in de Jordaan, in mijn Amsterdam, daar gaat straks een parel verdwijnen.

0: Het is lente bij Praxis Megastore Leiderdorp op de Baanderij. Bij ons vind je nu een groot assortiment plantjes voor in je tuin of op je balkon. Praxis, ook voor je potgrond.
1: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De politie heeft in Apeldoorn 3 mensen opgepakt bij een protest tegen asielopvang. De demonstranten verzamelden zich bij een rotonde waar eerder ook al werd gedemonstreerd. Het protest verliep volgens de politie lang relatief rustig op het afsteken van vuurwerk na. Rond middernacht stelde de gemeente een noodbevel in, maar toen zocht een bepaalde groep demonstranten de confrontatie met de politie, waarna de ME werd ingezet. Bijna 60 plekken in Nederland zijn zo ernstig vervuild met PFAS dat er zo snel mogelijk moet worden schoongemaakt. Dat blijkt uit een eerste rapport van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het gaat vooral om industrieterreinen, maar ook om oefenterreinen van de brandweer en defensie waar blusschuim met PFAS is gebruikt. Het ministerie verwacht dat het aantal gevaarlijke vervuilde locaties de komende jaren fors toeneemt. Provincies en gemeenten doen onderzoek, maar zeggen dat ze te weinig personeel en kennis in huis hebben. Een Irakees die vermoedelijk achter de aanslagen op Joodse doelen in Europa zat, is opgepakt in Turkije op verzoek van de VS. Zo zou hij onder meer opdracht hebben gegeven voor de explosies bij de Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam. En ook een mesaanval op Joodse mannen in Londen. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie en had hij ook plannen voor aanslagen in de VS. Het fragiele staakt het vuren tussen Israël en Libanon is verlengd met 45 dagen. Dat hebben de landen afgesproken na 2 dagen overleg in de VS. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump. Maar sindsdien gaat het geweld nog altijd door. Israël valt dagelijks huizen en infrastructuur aan in het zuiden van Libanon. Hezbollah voert ook aanvallen uit op Israël. Het weer vandaag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af bij 12 tot 14 graden. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger en ook zonniger. Morgen eerst droog, later weer wat buien en dan een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Paul Albers. De politie heeft donderdag bij het Tikkiebad in Wassenaar iemand aangehouden op verdenking van het filmen over de wanden van kleedhokjes. Dat maakte de politie gisteren bekend. Leeftijd en woonplaats van de verdachte zijn door de politie niet bekendgemaakt. Een brede groep oppositiepartijen in de Leidse gemeenteraad vindt dat de huidige coalitieonderhandelingen te gesloten verlopen. In een gezamenlijke oproep vragen 7 partijen de onderhandelaars om ook partijen buiten de beoogde coalitie een grotere rol te geven bij de vorming van het nieuwe stadsbestuur. Aanleiding voor de oproep was een uitnodiging van de formerende partijen om per partij 1 wens aan te leveren voor het nieuwe beleidsakkoord. Volgens Thijs Vos van partij Sleutelstad ging dat de oppositie niet ver genoeg. Daarom kwamen zij met een gezamenlijke brief met 8 procedurele uitgangspunten en 10 inhoudelijke prioriteiten. In Voorschoten hangen sinds kort posters met de oproep aan inwoners om beter voorbereid te zijn op noodsituaties. De campagne richt zich op situaties waarin bijvoorbeeld stroom, water of internet langdurig uitvalt. Volgens burgemeester Nadine Stemerdink is het belangrijk dat inwoners nadenken over een noodpakket en een noodplan. De gemeente sluit aan op de landelijke campagne, maar kiest bewust ook voor een lokale aanpak met herkenbare inwoners op de posters. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Vandaag een bewolkte dag met soms wat ruimte voor de zon. De hele dag is er kans op wat regen. De wind is eerst matig, kracht 2, en komt uit het westen. In de loop van de dag neemt de wind toe tot kracht 3 en draait naar het zuidwesten. In de regio wordt het vandaag 13 graden.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Unity.nl.

0: is JuliTNL, je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben de tweede man van de terreurbeweging IS gedood, dat zegt president Trump. Het is niet bekend waar dat is gebeurd. De man, Abu Bilal al-Minouki, zou zijn gedood door Amerikaanse en Nigeriaanse strijdkrachten. Zijn dood is nog niet bevestigd door IS. De VS claimde afgelopen zomer ook al een kopstuk van de terreurgroep te hebben gedood. Daarnaast voerde het Amerikaanse leger eind vorig jaar luchtaanvallen uit op IS in Nigeria. Zeker 57 plekken in Nederland zijn zo ernstig vervuild met PFAS dat er zo snel mogelijk moet worden schoongemaakt. Dat blijkt uit een eerste rapport van het ministerie van de Infrastructuur en Waterstaat. Het gaat vooral om industrieterreinen, maar ook om oefenterreinen van de brandweer en defensie, waar blusschuim met PFAS is gebruikt. Het ministerie verwacht dat het aantal gevaarlijk vervuilde locaties de komende jaren fors toeneemt. Provincies en gemeenten doen onderzoek, maar zeggen dat ze te weinig personeel en kennis in huis hebben. In Braschaat, net over de grens in België, is een minderjarige jongen om het leven gekomen bij een auto-ongeluk. Vier andere inzittenden raakten zwaar gewond. Alle inzittenden waren 16 of 17 jaar oud. De auto raakte van de weg en kwam tegen een boom tot stilstand. Volgens de politie is er mogelijk te hard gereden. In België kan een 17-jarige een voorlopig rijbewijs halen. Hij mag dan alleen met een begeleider rijden en geen passagiers meenemen. Ook mag er in het weekend niet 's nachts worden gereden. Een Irakees die vermoedelijk achter aanslagen op Joodse doelen in Europa zat, is opgepakt in Turkije op verzoek van de VS. Zo zou hij onder meer opdracht hebben gegeven voor de explosies bij de Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam en een mesaanval op Joodse mannen in Londen. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie en had hij ook plannen voor aanslagen in Amerika. Het weer, zon, wolken en buien wisselen elkaar af. Het wordt 12 tot 15 graden. Vanavond klaart het wat meer op. Morgen bewolkt en regenachtig. En in de middag nog wat zon bij maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is JuliTNL. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Centraalplus.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Paul Albers. De politie heeft donderdag bij het Tikkiebad in Wassenaar iemand aangehouden op verdenking van het filmen over de wanden van kleedhokjes. Dat maakte de politie gisteren bekend. Leeftijd en woonplaats van de verdachte zijn door de politie niet bekendgemaakt. Een brede groep oppositiepartijen in de Leidse gemeenteraad vindt dat de huidige coalitieonderhandelingen te gesloten verlopen. In een gezamenlijke oproep vragen 7 partijen de onderhandelaars om ook partijen buiten de beoogde coalitie een grotere rol te geven bij de vorming van het nieuwe stadsbestuur. Aanleiding voor de oproep was een uitnodiging van de formerende partijen om per partij 1 wens aan te leveren voor het nieuwe beleidsakkoord. Volgens Thijs Vos van partij Sleutelstad ging dat de oppositie niet ver genoeg. Daarom kwamen zij met een gezamenlijke brief met 8 procedurele uitgangspunten en 10 inhoudelijke prioriteiten. In Voorschoten hangen sinds kort posters met de oproep aan inwoners om beter voorbereid te zijn op noodsituaties. De campagne richt zich op situaties waarin bijvoorbeeld stroom, water of internet langdurig uitvalt. Volgens burgemeester Nadine Stemerdink is het belangrijk dat inwoners nadenken over een noodpakket en een noodplan. De gemeente sluit aan op de landelijke campagne, maar kiest bewust ook voor een lokale aanpak met herkenbare inwoners op de posters. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Vandaag een bewolkte dag met soms wat ruimte voor de zon. De hele dag is er kans op wat regen. De wind is eerst matig, kracht 2, en komt uit het westen. In de loop van de dag neemt de wind toe tot kracht 3 en draait naar het zuidwesten. In de regio wordt het vandaag 13 graden.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Yo.

0: Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Martijn van Beek met het NOS Journaal. Tientallen locaties waar gevaarlijk veel PFAS in de grond zit, moeten zo snel mogelijk worden schoongemaakt. Dat blijkt uit een inventarisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het gaat vooral om plekken waar veel blusschuim met PFAS is gebruikt, maar ook om bedrijventerreinen. Verwacht wordt dat er nog meer plekken worden ontdekt. De Verenigde Staten hebben de tweede man van de terreurbeweging IS gedood, dat zegt president Trump. Het is niet bekend waar dat is gebeurd. De man, Abu Bilal al-Minouki, zou zijn gedood door Amerikaanse en Nigeriaanse strijdkrachten. Zijn dood is nog niet door IS bevestigd. Amerika claimde afgelopen zomer ook al een kopstuk van de terreurgroep te hebben gedood. Een Irakees die vermoedelijk achter aanslagen op Joodse doelen in Nederland zat, is opgepakt in Turkije op verzoek van Amerika. Zo zou hij onder meer opdracht hebben gegeven voor de explosies bij de Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam en voor een messaanval op Joodse mannen in Londen. Hij zou ook plannen hebben gehad voor aanslagen in Amerika. De politie heeft opnieuw ingegrepen bij een asielprotest in Apeldoorn. De demonstratie begon volgens de politie rustig op het afsteken van vuurwerk na. Toen rond middernacht een noodbevel werd ingesteld, keerde een groep demonstranten zich tegen de politie, waarna de ME werd ingezet. 3 mensen zijn opgepakt. De zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar op Saba gaat vandaag verder. Zowel donderdag als gisteren is uitgebreid gezocht naar de man, maar hij is nog niet gevonden. Er werd onder meer een boot, een vliegtuig en een helikopter ingezet. Vandaag zullen grondteams met speciale gidsen doorgaan met de zoektocht. Eerder schreef het AD dat de man naar Saba was gegaan om namens Defensie medische ondersteuning op het eiland te bieden. Het weer, zon, wolken en buien wisselen elkaar af tot 12 tot 15 graden. Vanavond klaart het wat meer op. Morgen bewolkt en regenachtig. In de middag nog wat zon en dan maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Welkom!
4: Een hele goede morgen. Had jij een beetje liefde in de nacht? Gerard Joling, Billy Dans en Afro Bros komen eraan.

0: Robert Pater, Bella Bella Signorita. Goedemorgen. Het is weer zaterdagochtend. Ja, er is weer een week voorbij. Het is een beetje wisselvallig qua... Wat is het ook weer voor dag? Ken je dat? Ja. Nou, we hebben hier natuurlijk die hemelvaartsdag en zo gehad. En nou ja, misschien heb je een beetje een lang weekend. Nou ja, hoe dan ook. Ja, het is echt zaterdagochtend hoor. En het is echt weer een nieuwe weekendeditie koffieshow bij Unity NL. Hé, hey, zullen we hem zoals altijd even officieel loszingen met z'n allen? Daar gaan we hoor.
1: Koffie, koffie, lekker bakkie koffie. Jongens, wie lust er een koffie?
0: Ik doe een cappuccinootje vanochtend, ja.
1: Koffie, koffie, lekker bakkie koffie.
0: Wat krapt een mens daarvan op? Zeker. Unity NL, tot 12 uur met de weekendeditie koffieshow. En natuurlijk de alle nieuwste platen van dit moment. Die je meezingt 24 uur per dag, 7 dagen per week. Tino Martin, de nieuwste. Dit is Jong en Dom.

Grauws, favoriete kroeg. Ga je vanavond nog naar je favoriete kroeg? Of ben jij misschien jarig vandaag en vier jij dat gewoon lekker thuis? Zit je nu misschien midden in de voorbereidingen? Als jij jarig bent vandaag, dan vier jij dat samen met een aantal bekende Nederlanders natuurlijk ook vandaag. En vandaag zijn dat, ja, waarschijnlijk elk jaar met jou, Nelleke Burg. Nelleke Burg is een Nederlandse actrice en zangeres, geboren op deze dag in 1951. Dat betekent dat Nelleke haar 75ste verjaardag viert. En Bas Westerweel, Nederlands televisiepresentator, is vandaag 63 jaar geworden. En tot slot Simon Keizer. Ja, kennen we natuurlijk allemaal, hè. Simon Keizer, bekend geworden bij het grote publiek door het duo Nick en Simon. Middels beide solo natuurlijk. En Simon, ja, die viert vandaag alweer zijn 42ste verjaardag.

0: Wie bij wie? Jury Plezier hoor je. Wist jij dat wij hier samen zitten met onze collega's van Centraal Plus? En de redactie van Centraal Plus, die brengt ons elke dag helemaal op de hoogte van alles wat er gebeurd is in jouw regio. Dat lees je ook op onze website, unitynl.nl. Ook voor het laatste nieuws uit de regio kan je daar dus naartoe. En op werkdagen en op zaterdag op het half uur brengen we het ook nog voor je op de radio. Zoals ook op deze zaterdagochtend. Hier is Paul.
1: Dit is UnityNL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Paul Albers. De politie heeft donderdag bij het Tikkiebad in Wassenaar iemand aangehouden op verdenking van het filmen over de wanden van kleedhokjes. Dat maakte de politie gisteren bekend. Leeftijd en woonplaats van de verdachte zijn door de politie niet bekendgemaakt. Een brede groep oppositiepartijen in de Leidse gemeenteraad vindt dat de huidige coalitieonderhandelingen te gesloten verlopen. In een gezamenlijke oproep vragen 7 partijen de onderhandelaars om ook partijen buiten de beoogde coalitie een grotere rol te geven bij de vorming van het nieuwe stadsbestuur. Aanleiding voor de oproep was een uitnodiging van de formerende partijen om per partij 1 wens aan te leveren voor het nieuwe beleidsakkoord. Volgens Thijs Vos van partij Sleutelstad ging dat de oppositie niet ver genoeg. Daarom kwamen zij met een gezamenlijke brief met 8 procedurele uitgangspunten en 10 inhoudelijke prioriteiten. In Voorschoten hangen sinds kort posters met de oproep aan inwoners om beter voorbereid te zijn op noodsituaties. De campagne richt zich op situaties waarin bijvoorbeeld stroom, water of internet langdurig uitvalt. Volgens burgemeester Nadine Stemerdink is het belangrijk dat inwoners nadenken over een noodpakket en een noodplan. De gemeente sluit aan op de landelijke campagne, maar kiest bewust ook voor een lokale aanpak met herkenbare inwoners op de posters. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Vandaag een bewolkte dag met soms wat ruimte voor de zon. De hele dag is er kans op wat regen. De wind is eerst matig, kracht 2, en komt uit het westen. In de loop van de dag neemt de wind toe tot kracht 3 en draait naar het zuidwesten. In de regio wordt het vandaag 13 graden.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Sven Versteeg, Liever de Liefste hoor je. Vanmiddag om 2:00, dan zwaait hier de studiodeur weer open en dan staat in de deuropening helemaal klaar voor een nieuwe leest. Elmar Bus. Ja, elke zaterdagmiddag is hij hier met de 25 populairste platen van dit moment. Onze eigen hitlijst, de Unity NL Top 25. En op zaterdagochtend in de weekendeditie koffieshow doen we altijd een klein geheugensteuntje naar de week ervoor.
1: Nummer 3.
2: Jij bent alles wat ik zoek en weet je wat je doet.
0: Op nummer 3 vorige week, John Best en Lange Frans, Alles wat ik zoek.
1: Nummer 2.
2: Hey grappie, ik lust nog wel een sappie.
0: Mart Hoogkamer en Billy Dans, Grappie Sappie, vorige week op nummer 2.
1: Nummer 1.
0: Ja, vorige week voor de eerste keer op 1 natuurlijk Justin de Wild.

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play.
1: Het is lente bij Praxis Megastore Leiderdorp op de Baanderij. Bij ons vind je nu een groot assortiment plantjes voor in je tuin of op je balkon. Praxis, ook voor je potgrond.
0: Dit is Judith TNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Amerika en Nigeria hebben een kopstuk van de terreurbeweging Islamitische Staat gedood. Volgens president Trump is het de nummer 2 van de beweging, Abu Bilal al-Minouki. Ook de president van Nigeria bevestigt zijn dood. IS zelf heeft de dood nog niet bevestigd. Al-Minouki was een van de leiders van de West-Afrikaanse tak van IS. Hij zou zijn uitgeschakeld bij een aanval op zijn complex bij het Tjaadmeer, op de grens van Tjaad, Kameroen, Nigeria en Niger. Trump zei in november dat IS zich vooral richt op het vermoorden van christenen en dat de Nigeriaanse regering daar te weinig tegen zou doen. Bij een ongeluk in Tilburg zijn vannacht 6 mensen gewond geraakt. De bestuurder van 18 verloor door nog onbekende oorzaak de macht over het stuur en ramde een verkeerspaal. Volgens de politie had hij waarschijnlijk gedronken. De andere slachtoffers waren vooral tieners. Het gebeurde op een weg in Tilburg waar vaak te hard wordt gereden. Eind maart werd er daarom al een nieuwe flitspaal neergezet. De gemeente en het OM willen dit jaar nog meer flitspalen plaatsen. Tientallen locaties waar gevaarlijk veel PFAS in de grond zit moeten zo snel mogelijk worden schoongemaakt, blijkt uit een inventarisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het gaat vooral om plekken waar veel blusschuim met PFAS is gebruikt en om bedrijventerreinen. Verwacht wordt dat nog meer plekken worden ontdekt. Een deelnemer van een Grieks tv-programma is zwaar gewond geraakt. Een deel van zijn been moest worden geamputeerd. Het gaat om het programma Survivor Greece, vergelijkbaar met Expeditie Robinson. Het ongeluk gebeurde in de Dominicaanse Republiek. De man van 22 zou zijn overvaren door een toeristenboot toen hij buiten de opnames om aan het speervissen was. Het tv-programma is van de buis gehaald. Het weer, zonwolken en buien wisselen elkaar af. Het wordt 12 tot 15 graden. Vanavond klaart het wat meer op. Morgen bewolkt en regenachtig. In de middag nog wat zon. En dan wordt het maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Welkom!
5: Het tweede gedeelte van de weekendeditie Koffieshow. Goedemorgen! Samuel Welte komt eraan, maar nu eerst Keltje Verbrugge.

de weekendeditie koffieshow bij Unity NL. Ik ben Emiel. Tot 12 uur zit ik hier achter de knoppen voor jou. Om jou een gezellige zaterdagochtend te brengen. En ik ben eigenlijk wel een beetje benieuwd. Wat doe jij eigenlijk op zo'n zaterdagochtend? Ja, ben je gewoon allerlei weekendverplichtingen aan het doen? Of allerlei andere dingen? Of lig je gewoon nog op je bed? Ja, dat kan ook nog, hè? Maar misschien, hè, even een heel klein ideetje. Lig je nog, heb je al op de telefoon gekeken of op de wekkerradio? Ja, zou een wedstrijd wekkerradio, maar sommige mensen hebben hem nog. Het is al ruim 11 uur geweest, ja. Ik weet het niet, maar misschien zou je zaterdag gewoon een keer kunnen gaan beginnen. Het is maar een tip. Ik ga in ieder geval de muziek voor je draaien op deze zaterdagochtend. Zometeen nog Maxime, Vroger, Lassa en Donnie. Flirt ga je horen. Ook John de Bever komt nog voorbij en nog heel veel meer. Maar nu eerst Guido van der Graaf. Dit is Ik Kom Terug.

0: Yo, je begint echt op die oude te lijken van jou.
1: Lassa, Donnie, Maxime Vroger, flirt. Ben je eigenlijk een beetje een flirt? Of heb je zoiets van, ja, ik zou het wel willen kunnen, maar geen flauw idee hoe ik dat eigenlijk echt moet doen, hè, dat flirten. Ik ben er gewoon niet zo goed in. Dat zou kunnen, hè, dat je een beetje dat type bent. Maar misschien kan je gewoon hoge ogen scoren als je meedoet bij een of andere pubquiz. Ja, misschien bij de sportvereniging of bij de vriendengroep. Zou het zomaar eens kunnen zijn dat als jij nou heel veel goede antwoorden geeft en de eerste prijs binnensleept met jouw team, dat die ene vrijgezelle dame of die heer bij jou in dat team misschien wel gewoon denkt, interessant, interessant. Weet je, en dan hoef je het flirten helemaal niet meer zelf te doen. Ja, zo. Ja, weet je, dat is eigenlijk een heel lang verhaal. Kort is het geval dat we zometeen een klein beetje geschiedenis gaan doen. Dus mocht jij een beetje geschiedeniskennis willen opdoen om mee te doen aan zo'n pubquiz of iets dergelijks of een ander spel, nou, blijf dan luisteren. Gaan we zo meteen doen. De geschiedenis van 16 mei, want dat is het vandaag. Maar nu eerst, John de Bever. Jij krijgt die lach niet van mijn gezicht.
2: Daar waar naar mijn glas en zo voorkom ik

kwam binnen en ik zag het al gelijk. Ja, ik weet wel, je probeert mij nu te tergen.

Dat ligt toch lekker, hè? Zo'n king-size bed. Hans en Thomas hoor je. Tijd voor het opkrikken van jouw geschiedeniskennis. Ja, en dan gaan we niet zomaar in het wilde wegschieten. Nee, we pakken de datum van vandaag er even bij. En dat is vandaag 16 mei. Dan gaan we even kijken wat er allemaal gebeurd is op 16 mei, maar dan jaren geleden. Nou, daarvoor neem ik je allereerst even mee naar 1935. Noorder Dierenpark Emmen gaat open. Het zou uitgroeien tot een van de belangrijkste attracties in Noord-Nederland. Inmiddels is de dierentuin verhuisd naar een andere plek en heeft de naam Wildlands Adventure Zoo Emmen gekregen. En dan 16 mei 1960. Ja, een bericht waar we nu niet zo heel veel aan hebben en waar je misschien ook niet echt de interesse van anderen meer wekt. Maar weet je, vroeger werd er natuurlijk, net als nu, van alles onderzocht van, ja, hoe gaan een reclamespotje op de radio of televisie nu het beste scoren? Wat is het beste tijdstip? Nou, op 16 mei 1960 hadden ze onderzocht dat tv-reclames die in kleur werden uitgezonden 3 keer zo effectief waren als de spotjes die nog in zwart-wit werden uitgezonden. Nou, het is maar even dat je het weet. Mocht je ook nog eens een keer iets in zwart-wit willen gaan doen? Nou, ik denk het niet, hè? Nee. 16 mei 1991 was het de dag dat Philips 100 jaar bestond. Omdat de winsten van het bedrijf op dat moment tegenvielen, werd er maar een heel bescheiden feestje gevierd in Eindhoven. En dan tot slot van de geschiedenisfeitjes van vandaag, 16 mei 1995. De eerste trauma-helikopter gaat officieel vliegen in Nederland. De helikopter is, zoals nu nog steeds, van het vliegbedrijf van de ANWB. Ja, over de weg was het steeds lastiger om op tijd bij ernstige ongevallen en zo te komen. En door de lucht ging dat veel sneller. Nou, inmiddels doen ze natuurlijk veel meer dan alleen maar ernstige ongevallen. Hè? Ook thuis en waar dan ook. Waar jij de allerbeste hulp of waar iemand de allerbeste hulp nodig heeft. En dat noemen ze dan pre-hospitale zorg. Nou ja, weet je, in het Nederlands is dat eigenlijk gewoon de zorg die je nodig hebt zo snel mogelijk voordat je in het ziekenhuis op de spoedtest en hulp bent. Ja, dat is het eigenlijk gewoon. Ja, dat was de geschiedenis van 16 mei. Terug naar de dag van vandaag. Ja, de afgelopen week was het natuurlijk een beetje wisselvallig qua weer. Zon, regen, miezer, alles door elkaar. Heb je ook zin in vakantie langs de Route du Soleil bijvoorbeeld? Dit is Wolter Kroes.

0: Het is nooit goed. De havenzangers bij Unity NL in de weekendeditie koffieshow hier in Spal.
1: Dit is Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Paul Albers. De politie heeft donderdag bij het Tikkiebad in Wassenaar iemand aangehouden op verdenking van het filmen over de wanden van kleedhokjes. Dat maakte de politie gisteren bekend. Leeftijd en woonplaats van de verdachte zijn door de politie niet bekendgemaakt. Een brede groep oppositiepartijen in de Leidse gemeenteraad vindt dat de huidige coalitieonderhandelingen te gesloten verlopen. In een gezamenlijke oproep vragen 7 partijen de onderhandelaars om ook partijen buiten de beoogde coalitie een grotere rol te geven bij de vorming van het nieuwe stadsbestuur. Aanleiding voor de oproep was een uitnodiging van de formerende partijen om per partij 1 wens aan te leveren voor het nieuwe beleidsakkoord. Volgens Thijs Vos van partij Sleutelstad ging dat de oppositie niet ver genoeg. Daarom kwamen zij met een gezamenlijke brief met 8 procedurele uitgangspunten en 10 inhoudelijke prioriteiten. In Voorschoten hangen sinds kort posters met de oproep aan inwoners om beter voorbereid te zijn op noodsituaties. De campagne richt zich op situaties waarin bijvoorbeeld stroom, water of internet langdurig uitvalt. Volgens burgemeester Nadine Stemerdink is het belangrijk dat inwoners nadenken over een noodpakket en een noodplan. De gemeente sluit aan op de landelijke campagne, maar kiest bewust ook voor een lokale aanpak met herkenbare inwoners op de posters. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Vandaag een bewolkte dag met soms wat ruimte voor de zon. De hele dag is er kans op wat regen. De wind is eerst matig, kracht 2, en komt uit het westen. In de loop van de dag neemt de wind toe tot kracht 3 en draait naar het zuidwesten. In de regio wordt het vandaag 13 graden.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Huisje aan de Amstel, Donnie Ponse. Hey, wat ga jij doen vanavond? Ga je de deur uit? Ga je op pad naar een feestje, naar de kroeg of wat dan ook? Of heb je gewoon zin om liever lekker thuis te blijven? Ja, gewoon lekker thuis op de bank, misschien met wat vrienden.

0: Amigas!
1: Het is lente bij Praxis Megastore Leiderdorp op de Baanderij. Bij ons vind je nu een groot assortiment plantjes voor in je tuin of op je balkon. Praxis, ook voor je potgrond.
2: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Een winkelcentrum in Leidschendam is vanochtend gedeeltelijk ontruimd door de politie. Er was een run ontstaan op een speciaal horloge. Een paar honderd mensen waren naar de horlogewinkel van het Zwitserse Swatch gekomen. De politie kreeg midden in de nacht al een eerste melding van een ruzie. Toen de deuren van het overdekte winkelcentrum opengingen, werd het onrustig en besloot de politie in te grijpen. De horlogewinkel blijft de rest van de dag dicht. Bij een ongeluk op de ringbaan in Tilburg zijn vannacht 6 mensen gewond geraakt. De bestuurder van 18 verloor door nog onbekende oorzaak de macht over het stuur en ramde een verkeerspaal. Volgens de politie had hij waarschijnlijk gedronken. De andere slachtoffers waren vooral tieners. Op de ringbaan in Tilburg wordt vaker te hard gereden. Eind maart werd daarom al een nieuwe flitspaal neergezet. De gemeente en het OM willen dit jaar nog meer flitspalen neerzetten. Amerika en Nigeria hebben een kopstuk van de terreurbeweging IS gedood. Volgens president Trump is het de nummer 2 van de beweging, Abu Bilal al-Manouki. Ook de president van Nigeria bevestigt zijn dood. IS zelf heeft de dood nog niet bevestigd. Al-Manouki was een van de leiders van het West-Afrikaanse tak van IS. Een deelnemer van een Grieks televisieprogramma is zwaar gewond geraakt. Een deel van zijn been moest geamputeerd worden. Het gaat om het programma Survivor Greece, vergelijkbaar met Expeditie Robinson. Het ongeluk gebeurde in de Dominicaanse Republiek. De man van 22 zou overvaren zijn door een toeristenboot toen hij buiten de opnames om aan het speervissen was. Het Griekse tv-programma is van de buis gehaald. Het weer, zonnige periode en buien. Het wordt 12 tot 15 graden. Vanavond en vannacht droog en koud bij ongeveer 3 graden. Morgen dan eerst veel bewolking en regen. In de middag tussen de buien wat vaker zon en ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je...

0: Kwartier.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bas Westerwiel is overleden. Hij presenteerde jarenlang verschillende radio- en televisieprogramma's zoals Top Pop, Klokhuis en Koffietijd. Ook was hij lange tijd getrouwd met Babette van Veen. Westerwiel had hartproblemen, maar is volgens RTL onverwachts overleden in zijn slaap. Hij zou vandaag jarig zijn geweest. Bas Westerwiel was 62 jaar. Verschillende horlogeswinkels van Swatch blijven vandaag dicht vanwege onrust rond een speciaal horloge. In Leidschendam waren een paar honderd mensen naar de winkel gekomen. De politie moest ingrijpen en een deel van het winkelcentrum werd ontruimd. Ook in Amsterdam en Utrecht stonden honderden mensen voor de deur en de winkels zijn dichtgebleven. Amerika en Nigeria hebben een kopstuk van de terreurbeweging Islamitische Staat gedood. Volgens president Trump is het de nummer 2 van de beweging, Abu Bilal al-Manouki. Ook de president van Nigeria bevestigt zijn dood. IS zelf heeft de dood nog niet bevestigd. Al-Manouki was een van de leiders van de West-Afrikaanse tak van IS. Hij zou zijn uitgeschakeld bij een aanval op zijn complex bij het Tjaadmeer op de grens van Tjaad, Cameroen, Nigeria en Niger. Trump zei in november dat IS zich vooral richt op het vermoorden van christenen en dat de Nigeriaanse regering daar te weinig tegen zou doen. Nederland geeft 2 eeuwenoude objecten terug aan India. Het gaat om de zogeheten Chola-platen, metalen ringen met daaraan koperen platen. Op die platen staan historische teksten over een dynastie. Ze komen uit de 11e eeuw. Honderden jaren geleden kwamen ze in Nederland terecht, uiteindelijk bij de Universiteit van Leiden. Morgen worden ze formeel overgedragen aan India. Het weer, zonnige periode met buien. Het wordt 12 tot 15 graden. Vanavond en vannacht droog en koud, ongeveer 3 graden. Morgen dan eerst veel bewolking en regen. In de middag vaker zon en 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Rotterdam naar Den Haag rijdt het verkeer langzaam tussen de Keteltunnel en Ippenburg, 8 kilometer met 10 minuten vertraging. En op de A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Leidschendam en Zoeterwoude, 4 kilometer met ook daar 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je Nederland.

0: zit op de bankie met een theetje. Kijk maar weer een nieuw seizoen. Nee, er valt hier niks te doen. Ik wil op stap, maar ik ga niet in mijn eentje. Zoveel namen in mijn telefoon. Is dit nu hoe mijn leven loopt? Jij was mijn allerbeste vriend en heb jou zo lang niet gezien. Dus ik dacht, ik bel gewoon.
1: Hey, grap, hoe laat en waar?

0: is JuliTNL, je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De politie in Helmond heeft een 33-jarige man zonder woon- of verblijfplaats opgepakt in verband met de dood van een vrouw van 45. Haar lichaam werd vannacht levenloos aangetroffen in haar woning in Helmond. Agenten kwamen ter plaatse na een 112-melding. De man werd kort daarna aangehouden. De politie gaat uit van een misdrijf en doet onderzoek. Bij een ongeluk in de Thaise hoofdstad Bangkok zijn 8 mensen omgekomen. Een goederentrein botste op een stadsbus. De bus vloog in brand, waardoor ook auto's en motoren beschadigd raakten. Zeker 25 mensen zijn gewond. Reddingswerkers zijn druk bezig hen uit het wrak van de bus te halen. Over de oorzaak van het ongeluk in Bangkok is nog niets bekend. Een vrouw uit Hulst in Zeeland mag de komende 10 jaar geen dieren meer houden. Dat is besloten nadat de diereninspectie ontdekte dat de vrouw haar honden zwaar verwaarloosde. De 9 honden liepen tussen hun eigen uitwerpselen en ze kregen weinig drinken en in hun voerbakken zat beschimmeld vlees, meldt Omroep Zeeland. De honden zijn in beslag genomen. Het is niet de eerste keer dat de vrouw van 70 wordt veroordeeld voor het verwaarlozen van haar dieren. Dat gebeurde al 2 keer eerder. Presentator Bas Westerwiel is overleden. Hij presenteerde jarenlang verschillende radio- en televisieprogramma's. Zijn carrière begon in de jaren 80, toen hij onder meer op tv Top Pop presenteerde. En ook was hij te horen op Hilversum 3 en Radio 3, de voorlopers van 3FM. Later werd hij bekend van kinderprogramma's als Het Klokhuis, het SchoolTV Weekjournaal en de stem van Plankton uit SpongeBob. Westerwiel was lange tijd getrouwd met Babette van Veen. Hij had hartproblemen, maar is onverwachts overleden in zijn slaap. Vandaag zou hij jarig zijn geweest. Bas Westerwiel was 62 jaar. Het weer, zonnige periode en buien, tot 12 tot 15 graden. Vanavond en vannacht droog en koud, 2 tot 4 graden. Morgen eerst veel bewolking en wat regen. In de middag tussen de buien door, vaker de zon. En dan wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het westen van het land op de A20, Gouden richting Hoek van Holland, voor Nieuwekerk aan de IJssel een kleine 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom! En daar gaan we, zaterdagmiddag, het is 16 mei, tijd voor de 25 grootste Unity NL hits van de afgelopen week in de top 25. Yeah.

0: Afgelopen week 16 en deze week 25. Ja, noem het even een vrije val voor Dave Dekker, Monica. Deze week de hekkensluiter in de top 25 van Unity.nl. Zaterdag, het is 16 mei en even na tweeën, dan weet je het wel. We gaan ze aftellen, de 25 grootste hits van eigen bodem van de afgelopen week. En de lijst van deze week, die kent 3 nieuwe binnenkomers. De hoogste op 18 en de eerste zometeen op plek nummer 24. Ik heb een aantal tips en dat zijn de nieuwe liedjes die je vanaf aankomende week bij ons op de playlist terug gaat horen. En even tegen vieren, dan is het weer de hoogste tijd om de nieuwe singletrack voor de aankomende week aan je voor te gaan stellen. Op 23, komend van 24, Django Wagner en Waarom ben jij gegaan komt eraan. Eerst op 24, de singletrack van de afgelopen week. Jeroen van Zelst, dit is Griekse Nacht.
1: Nummer 24.

Django Wagner. In de tweede week gaat hij 1 plek de goede kant op van 4 naar 23 met Waarom ben jij gegaan? En op 24 hoorde je Jeroen van Zelst met Griekse Nacht. Nou, vertelde ik net al eventjes de hekkensluiter van vandaag. Dat is Dave Dekker met Monica. Dat liedje staat er inmiddels al een lange tijd in, namelijk 12 weken. En op zich is het niet zo heel gek dat dat liedje hard onderuit gaat. Deze week is namelijk zijn nieuwste uitgekomen. Het is zeg maar de zomersingle die Dave heeft uitgebracht. En dat liedje gaat over Italië, gaat over een beeldschone vrouw en over een bekende scooter, een zogenaamde Vespa. Het is een dikke tip voor de top 25. De nieuwste Dave Dekker, dit is Vespa. De Unity NL

0: TikTok, TikTok, TikTok.
1: Grappig, blijf je
2: nou? Ja, dan eigenlijk gewoon heel veel kijken of op je telefoon. En als die dan toch om je pols hangt, dan maar gewoon op je klokje, toch? Of op je horloge. Donnie en Senna, ja, heel eerlijk, het is wel een beetje een oorwurm deze plaat. Waar blijf je nou? Op plek nummer 22. En als tip hoorde je Vespa, de nieuwste van Dave Dekker. De lijst van deze week die kan je natuurlijk ook weer meelezen online via unity.nl. En dan zie je op nummer 20 een ex-single track. In de zevende week omlaag van 15 naar dus 20. Mike Petersen, en dat doe jij. Eerst nieuw binnen op 21. De man van The Real Life Soap. Week na week gewoon meer dan 1 miljoen kijkers. En of er een derde seizoen aan gaat komen, dat is nog maar de grote vraag. Gerard Joling, nieuw binnen op 21. Niet voor één keer.
3: Nummer 21.

0: Torfinil uit 1993 staat op naam van Charles en Eddie met Would I Lie to You. En Mike Petersen die heeft daar zijn eigen disco-bewerking van gemaakt. Dat doe jij afgelopen week 15 en deze week 20. En die hoorde je in de Unity NL Top 25 op zaterdag 16 mei. Ik heb een tip en ja, dit liedje zou nog wel eens een hele grote hit kunnen gaan worden. Op naam van Gordon en Ripley. Nou ja, Gordon die heeft al een aantal keer aangegeven te gaan stoppen. Iedere keer wil hij dan toch weer wat anders. En nu is hij dus weer een samenwerking aangegaan met de mannen van Ripley. Ja, daar heeft hij natuurlijk in het verleden een aantal hele grote hits mee gescoord. En de nieuwste is eigenlijk een liedje met een Surinaamse titel. Milobiju. Een tip voor de top 25. Gordon en Ripley.
1: De Unity NL tip voor de top 25.

0: TikTok-filmpjes. En dat heeft dan weer alles te maken met het liedje dat over 2 weken uit gaat komen van Marco de Hollander. Nu samen met de zangeres zonder naam, Eenmaal in je leven, staat er 13 weken in, vorige week 12 en deze week 19. En als tip, ja, het klinkt eigenlijk gewoon oud en vertrouwd. Gordon en Replay, Me Lobby You, in de top 25 van Unity NL. Gaan wij snel door met op 17 Pascal Redeker en Badkamerkraan. Eerst op 18 de hoogste nieuwe binnenkomer. En die is deze week voor Samuel Welten en Lil Kleine. Maak me nou niet gek.
1: Nummer 18.
2: Het is je boy Lil Kleine, je weet wat we zeggen. Maak me nou niet gek.

0: gaat deze week ook 3 plekken omhoog. Van 20 naar 17, Pascal Riddicker en Badkamerkraan. En op 18, de hoogste nieuwe binnenkomer voor Samuel Welten en Lil Kleine. Met Maak me nou niet gek. Nou, die Samuel gaat sowieso als de brandweer. Want deze week is namelijk ook zijn WK-plaat uitgekomen. En dat liedje gaat dan ook weer gebruikt worden de aankomende maanden. In een bekender commercial van een hele grote supermarktketen. Het is de top 25 met op 16 Waterpas van Henk Dissel. Eerst een tip en dat is de comeback van Sineke. Deze week is haar nieuwste uitgekomen. En ja, is ook meteen een dikke tip voor de top 25. Ik doe wat ik wil.
1: De Unikie NL tip voor de top 25.

0: steeds heel erg lekker. Zat er 5 weken in, vorige week 13 en deze week 2 plekken omlaag naar 15. Bram Bongers en Ideale Schoonzoon.
1: Nummer 15.
2: Rode wijn en een pizza slice met z'n tweeën op terras. De zon die schijnt voor jou en mij, wat een heerlijke dag. Ben net

0: 14 bleef deze week 14. Wesley Bronkhorst en Samantha Steenwijk met In Mijn Armen. En op 15 Bram Bongers en Ideale Schoonzoon. De top 25 gaat zometeen door met de nummers 12 tot en met 1. De bekendmaking van de nieuwe singletrack. En natuurlijk heb ik nog een aantal tips voor je klaarstaan. Over tips gesproken, Nathalie, Jarno gaat er aankomen. Jarno Vergouwen met zijn eerste officiële Nederlandstalige plaat. Maar eerst heb ik nog de nummer 13 voor je. En ook dat is een ex-singletrack. Ja, een liedje waardoor je eigenlijk meteen zin krijgt in vakantie. Wolter Kroes, daar heb ik het over. Afgelopen week nieuw binnen in de lijst. En deze week omhoog naar plek nummer 13. Dit is Route Soleil.
1: Nummer 13.

0: Het is lente bij Praxis Megastore Leiderdorp op de Baanderij. Bij ons vind je nu een groot assortiment plantjes voor in je tuin of op je balkon. Praxis, ook voor je potgrond.
1: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In de binnenstad van Purmerend worden maatregelen genomen na onrust op de kermis. Verschillende groepen jongeren gingen gisteravond met elkaar op de vuist. En vervolgens keerde een deel zich tegen de politie. Er werd met stenen en vuurwerk gegooid. De binnenstad van Purmerend is daarom uitgeroepen tot veiligheidsrisicogebied. Dat betekent dat de politie preventief mag fouilleren. Ook moet de kermis in Purmerend de komende dagen eerder dicht. Voor de vechtpartij van gisteravond is nog niemand opgepakt. De leider van de militaire tak van Hamas is gedood. Volgens Israël was hij een van de laatste hooggeplaatste commandanten die verantwoordelijk waren voor de aanvallen van 7 oktober 2023. Daarbij werden in Israël bijna 1200 mensen gedood. Het dodental van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot 80, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Van nog eens bijna 250 mensen wordt vermoed dat ze zijn besmet. De patiënten komen vooral uit kleinere steden in een afgelegen provincie bij de grens met Oeganda. Ook daar is iemand aan ebola overleden. Ebola is een zeer besmettelijk virus, meer dan de helft van de patiënten overlijdt. In de buurt van Mannheim, in het zuidwesten van Duitsland, is een vliegtuigje neergestort. In een woonwijk. Volgens Duitse media ontplofte het toestel in de lucht, waarna de brokstukken op en tussen de huizen terechtkwamen. Op foto's is te zien dat de romp uit een heg steekt en dat de vliegtuigmotor op een stoep ligt. Twee inzittenden van het propellervliegtuigje kwamen om het leven. Op de grond raakte niemand gewond. Over de oorzaak van het vliegtuigongeluk in Duitsland is nog niets bekend. En het weer, zonnige perioden en buien. Het is 12 tot 15 graden. Vanavond en vannacht droog en koud. Morgen eerst veel bewolking en regen. 'S middags tussen de buien door wat vaker de zon. En morgen wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Ook in het westen van het land is er weinig aan de hand. Er staan een paar korte files, zoals de A12 Utrecht richting Den Haag voor Woerden 3 kilometer met nog geen 5 minuten vertraging. En de A16 bij Rotterdam bij de Fabrie Noordbrug ook daar 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Welkom! Met in dit uur de nummers 12 tot en met 1. Ik heb nog een aantal tips en de bekendmaking van de nieuwe singletrack. En nu op 12, Damien van Os. Yeah.

0: Geen luxe merken voor haar. Ook geen hele dure restaurants of dure vakanties. Nee, eigenlijk gewoon de simpele dingen. Daar is ze helemaal blij mee. En dat is het thema van Diamanten Ring. Damien van Os, die hoorde je. Afgelopen week 10, deze week 2 plekken omlaag. En dat doet hij in de 8e week. De top 25, het is zaterdagmiddag en wij zijn ze lekker aan het aftellen. De 25 grootste hits van de afgelopen week van Eigen Bodem. En dat doen we in de Unity NL Top 25. Met in dit uur dus de bekendmaking van de nieuwe singletrack. En ik heb nog een aantal dikke tips voor je klaarstaan. Eerst op 10, More Amor Por Favor, Vincent. Hij gaat 1 plekje omlaag. En eerst op 11, Kido van de Graaf. Dit is Eigen Schuld in week nummer 14.
1: Nummer 11.

0: In week nummer 7, één plek omlaag van 9 naar 10. Vincent, More Amor, Por Favor. En ook omlaag van 6 naar 11, maar dan in de 14e week... Kido van de Graaf en Eigen Schuld. Ik heb een tip en deze tip is van Lisa Rose. En Lisa, die zou je kunnen kennen. Ben jij bij het concert van Mart Hoogkamer geweest een paar maanden geleden in Ahoy Rotterdam? Nou, dan heeft Mart met Lisa een waanzinnig mooi duet gedaan. En Lisa, die heeft nu een plaat uitgebracht, heet Midden in Paris. Nou, je zou kunnen zeggen Midden in Parijs, maar het is officieel dus Midden in Paris. Is een lekkere feel-good plaat geworden en is meteen een tip voor de top 25. De nieuwste van Lisa Rose.
1: De Unity NL tip voor de top 25.

0: Afgelopen week 11, deze week 9. Monique Smit en Ik wil je helemaal. Hey, en wat vond je van Lisa Rose, midden in Paris, haar nieuwste deze week uitgekomen. En vanaf aankomende week nieuw te horen op de playlist van Unity NL. De lijst meelezen, dat kan online, unitynl.nl. En dan zie je dat 7 deze week 7 blijft. André Hazes en Robert van Hemert met Samen uit, samen thuis. Eerst een liedje die echt een hele flinke sprong maakt in de tweede week. Afgelopen week namelijk nieuw binnen op 21 en deze week op plek nummer 8. Criss Cross Amsterdam, Jan Smit en Frans Bauer. Dit is Zij hoort bij mij.
1: Nummer

0: Inmiddels twee muzikale goede vrienden van elkaar. Het zijn André Hazes en Robert van Hemert met Samen Uit, Samen Thuis op plek nummer 7. En Chris Cross Amsterdam, verrassende combi met Jan Smit en Frans Bauer. Zij hoort bij mij, zij klimmen omhoog naar de 8e plek in de top 25 van Unity NL. Nelis Leeman, ja, inmiddels zijn geschiedenis, die kennen we. DJ geweest in 2016, gaan zingen Wie denk jij wel wie ik ben uitgebracht. Dat is echt een mega grote hit geworden die je nog steeds ieder weekend in de kroegen voorbij hoort komen. En nu is het tijd voor zijn nieuwste. Ja, inmiddels zijn er ook heel veel liedjes tussendoor geweest trouwens hoor. Het is niet dat er zo lang niets gekomen is van Nelis Leeman. Maar zijn nieuwste, ja, die mag er zeker zijn, is een lekkere volkse plaat. Ze mogen alles van me krijgen en die hoor je nu als tip.
1: De Unity NL tip voor de top 25.

0: De tapster uit Tijuana, eigenlijk hetzelfde als Guido van der Graaf. Het zijn twee van de langst genoteerde platen deze week in de top 25, namelijk 14 weken. En Sander gaat omlaag van 5 naar nummer 6. Het is de top 25 en wij gaan snel door met op nummer 4 Boevenpad. Sven Verstegen en Lange Frans ga je horen na een ex-nummer 1 hit. En dit liedje staat er inmiddels 10 weken in en gaat 1 plek omlaag van 4 naar 5. Samuel Wilton en de Bankzitters, je hoort Uitslovers.
1: Nummer 5.

0: Boevenpad, Sven Versteeg en Lange Frans, ex-single track. En in de derde week klimmen ze omhoog naar plek nummer 4. Het is de top 25 met nog een tip. En die tip die staat op naam van Dora. En Dora is dan weer de vrouw van Robert Pater. Samen hebben ze ooit duetten uitgebracht. Zelfs op een album heeft dat allemaal gestaan. En sinds een korte tijd is Dora weer lekker solo aan de weg aan het timmeren. En haar nieuwe liedje heet Alles gaat voorbij. En die ga ik je nu laten horen als tip voor de top 25.
1: De Unity NL tip voor de top 25.

0: Alles gaat voorbij. Dora, een tip voor de top 25. En dan zijn we toegekomen aan het erepodium, de nummers 3, 2 en 1 van deze week. En ja, ik kan je bij deze vertellen, dat erepodium, die staat muur en muur vast. Namelijk vorige week 2, deze week 2. In de vierde week Mart Hoogkamer met Billy Dans en Gappie Sappie. En de nummer 3 blijft ook de nummer 3. En zij staan er 9 weken in. En dat zijn Sean West en Lange Frans. Dit is Alles wat ik zoek.
1: Nummer 3.

0: Mart Hoogkamer met Billy Dans, Gappie Sappie en op 3 Alles wat ik zoek van Sean West en Lange Frans. En dan is het alweer de hoogste tijd geworden voor de bekendmaking van de nieuwe singletrack, de belangrijkste plaat en de opvolger van het liedje van Jeroen van Zelst met Griekse Nacht. Ja, en deze keer gaan we naar het noorden. Uit de provincie Drenthe komt namelijk deze zanger. Zijn naam Davy van der Sluis. En aankomende donderdag dan is hij ook de gast hier in de studio. Zijn carrière, nou, die gaat eigenlijk hartstikke lekker. Staat op heel veel plekken door het complete land. En zijn nieuwe liedje, ja, wij dachten dat is zo'n fijne plaat. Die gaan wij gewoon bombarderen deze week tot de nieuwe singletrack. Beter dan goed, dat is de titel. Het is de nieuwe singletrack op naam van Davy van der Sluis.
1: Dit is deze week de Unity.nl singletrack. Davy van der Sluis. Beter dan goed. Nieuwe muziek. Hoor je bij Unity.nl.

0: Beter dan goed. Het is vanaf dit moment de nieuwe singletrack. En dat betekent dat je hem de aankomende 7 dagen op de radio bij Unity NL heel veel gaat horen. Davy van der Sluis. Ja, en dan de ontknoping. Ja, dat zal je waarschijnlijk niet verbazen. De nummer 1 van afgelopen week. Cheerio van Justin de Wild. Die blijft daar lekker staan. Liedje gaat echt gigantisch goed. Wordt veel gedraaid, veel gezongen. Hij zelf heeft een bomvolle agenda. En ook de streams en downloads die gaan gewoon door het dak. En dat betekent ook hier op nummer 1 in de top 25 van Unity NL. En in totaal staat hij er 9 weken in. De lijst rustig teruglezen, dat kan natuurlijk online via unitynl.nl. En morgen dan hoor je de lijst nog een keertje, maar dan non-stop tussen 12 en 2. Ik heb trouwens ook nog een tip. De nieuwste Mike Kanders komt eraan met Mijn Manuela na Justin de Wild op 1. Dit is Cheerio.
1: Nummer 1.

0: Opportunity NL Top 25. Klassieker. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij de Malediven is een bergingswerker omgekomen bij het zoeken naar de Italiaanse duikers in een grot. Volgens de regering van de eilanden was het slachtoffer een militaire duiker. Hij overleed in het ziekenhuis aan Caisson-ziekte, mogelijk doordat hij te snel boven water kwam. De Italianen naar wie wordt gezocht kwamen deze week vast te zitten in een grot op 50 tot 60 meter diepte. Tot nu toe is 1 dode boven water gehaald. Naar 4 anderen wordt nog gezocht. De leider van de militaire tak van Hamas is gedood. Volgens Israël was hij een van de laatste hooggeplaatste commandanten die verantwoordelijk waren voor de aanvallen van 7 oktober 2023. Daarbij werden in Israël bijna 1200 mensen gedood. Sinds oktober geldt er een staakt het vuren tussen Israël en Hamas. Maar dat bestand wordt door Israël geregeld geschonden. Het land zegt in Gaza Hamas-doelen aan te vallen. Een vrouw uit Hulst in Zeeland mag de komende 10 jaar geen dieren meer houden. Dat is besloten nadat de diereninspectie ontdekte dat ze haar honden zwaar verwaarloosde. De 9 honden liepen tussen hun eigen uitwerpselen. Ze kregen te weinig drinken en in hun voerbakken zat beschimmeld vlees, meldt Omroep Zeeland. De honden zijn in beslag genomen. Het is niet de eerste keer dat de vrouw van 70 wordt veroordeeld voor het verwaarlozen van dieren. Dat gebeurde al 2 keer eerder. Jessica Schilder heeft het Nederlands record kogelstoten verbeterd. Ze gooide in Shanghai tot een afstand van 21 meter en 9 centimeter. Het vorige record stond op zo'n 20,5 meter. Stond ook op naam van Schilder. En het weer, zonnige periode en buien. Het is 12 tot 15 graden. Morgen eerst veel bewolking en regen. In de middag tussen de buien door wat vaker zon. En dan wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In verschillende steden is gedemonstreerd tegen asielopvang in Nederland. In onder meer Nijmegen, Utrecht en Leeuwarden gingen enkele honderden mensen de straat op. In Groningen werd het kort onrustig, omdat er ook een tegendemonstratie aan de gang was. Enkele tientallen mensen hebben in Den Haag gedemonstreerd bij Paleishuis Den Bosch. Bij aankomst van de Indiase premier Modi vroegen ze aandacht voor het lot van Insia. Dat meisje werd 10 jaar geleden vanuit Nederland ontvoerd door haar vader en naar India gebracht. De moeder hoopt dat India haar dochter terug laat gaan naar Nederland. Modi heeft vandaag een ontmoeting met premier Jetten en daar staat het onderwerp op de agenda. De dode bultrug die bij Denemarken is gevonden blijkt Timmy te zijn. Voor die walvis werd de afgelopen maanden meerdere reddingsacties opgezet. Het dier spoelde gisteren aan op het Deense eiland Anholt. Volgens het Duitse persbureau is er een trekker gevonden die eerder aan Timmy was bevestigd. Mensen worden opgeroepen niet in de buurt te komen, omdat de walvis mogelijk besmette ziektes kan overbrengen. De Iraakse man die verdacht wordt van het coördineren van aanslagen op Joodse doelwitten werd zeer waarschijnlijk aangestuurd door Iran. Dat zeggen deskundigen. De man wordt onder andere verdacht van betrokkenheid bij aanslagen op een Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam. Volgens deskundigen wil Iran met de acties angst zaaien. Bij een ongeluk met een vliegtuigje in Duitsland zijn 2 mensen omgekomen. Volgens Duitse media ontplofte het toestel in de lucht, waarna de brokstukken in een woonwijk terechtkwamen. De slachtoffers zaten in het vliegtuigje. Op de grond raakte niemand gewond. En het weer, zonnige periode en buien. Het is 12 tot 15 graden. Morgen eerst veel bewolking en regen. In de middag tussen de buien door wat vaker zon. En dan wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. 1 korte file in het westen van het land. En die staat op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Voor knoop het Hofvliet 4 kilometer met 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In verschillende steden is gedemonstreerd tegen asielopvang en bezuinigingen in de zorg. In onder meer Nijmegen, Utrecht en Leeuwarden gingen honderden mensen de straat op. De demonstraties verliepen in het algemeen zonder problemen. In Groningen was het even onrustig omdat er ook een tegendemonstratie aan de gang was. De Nederlandse chipmachineproducent ASML gaat nauw samenwerken met het Indiase Tata Electronics. Dat is bekendgemaakt tijdens het bezoek van de Indiase premier Modi aan Nederland. De samenwerking is onder meer gericht op de uitwisseling van expertise en de levering van apparatuur. Het partnerschap is onderdeel van de nauwere samenwerking tussen Nederland en India. In de Britse hoofdstad Londen wordt door tienduizenden mensen gedemonstreerd. Er zijn twee protesten tegelijk aan de gang. Een anti-immigratieprotest en een pro-Palestijnse demonstratie. Er zijn zo'n 4000 agenten ingezet om de marsen in goede banen te leiden. Volgens de Londense politie gaat het om een van de belangrijkste politieoperaties in jaren. Jessica Schilder heeft het Nederlands record kogelstoten verbeterd. Ze gooide in Shanghai tot een afstand van 21 meter en 9 centimeter. Het vorige record stond op zo'n 20,5 meter en dat stond ook op naam van Schilder. Ze is de eerste vrouw in 14 jaar tijd die de kogel verder gooit dan 21 meter. De achtste etappe van de Giro d'Italia is gewonnen door Jonathan Narváez. De Ecuadoriaan was de sterkste van drie koplopers. Hij boekte zijn tweede ritzege. De Portugees Eulalio blijft leider in het algemeen klassement. En het weer nog vanavond droog, vannacht weer regen en morgen wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is JuliTNL op je radio, digitaal, DHB Plus en online.

Dit is deze week de Jurk.nl Single Track. Davy van der Sluis. Beter dan goed. Nieuwe muziek. Hoor je bij Jurk.nl.

0: Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De Nederlandse chipmachineproducent ASML gaat nauw samenwerken met het Indiase Tata Electronics. Dat is bekendgemaakt tijdens het bezoek van de Indiase premier Modi aan Nederland. De samenwerking is onder meer gericht op de uitwisseling van expertise en de levering van apparatuur. Het partnerschap is onderdeel van de nauwere samenwerking tussen Nederland en India. De Britse oud-minister van Volksgezondheid, Streeting, heeft zich zoals verwacht kandidaat gesteld voor het partijleiderschap van Labour. Hij wil premier Starmer uitdagen. Tientallen Labour-parlementsleden zegden deze week het vertrouwen in Starmer op. En Streeting vertrok als minister. Op een persconferentie wilde hij niet zeggen of hij de benodigde steun heeft van 81 parlementsleden om Starmer te kunnen uitdagen. Wel zei Streeting dat het Verenigd Koninkrijk op termijn weer lid moet worden van de Europese Unie. De Iraakse man die verdacht wordt van het coördineren van aanslagen op Joodse doelwitten werd zeer waarschijnlijk aangestuurd door Iran. Dat zeggen deskundigen. De man wordt onder andere verdacht van betrokkenheid bij aanslagen op een Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam. Volgens deskundigen wil Iran met de acties angst zaaien. De dode bultrug die bij Denemarken is gevonden blijkt Timmy te zijn. Voor die walvis werden de afgelopen maanden meerdere reddingsacties opgezet. Het dier spoelde gisteren aan op het Deense eiland Anholt. Volgens het Duitse persbureau DPA is er een trekker gevonden die eerder aan Timmy was bevestigd. Mensen worden opgeroepen niet in de buurt te komen omdat de walvis mogelijk besmettelijke ziektes kan overbrengen. En het weer vanavond droog, vannacht weer regen. Minimumtemperatuur 2 tot 6 graden. Morgen regen, in de middag tussen de buien ook wat zon. En dan 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity.nl. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

heb geleerd in mezelf te geloven. Wat een ander ook zegt, het maakt me niets meer uit. Ik geloof in meer en weet, straks is het over. Hij gaat naar mij, het ligt een keertje uit.

Ik heb je vaak geschreven, maar er kwam nooit een antwoord. Ik was echt zo gelukkig.

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play.
1: Het is lente bij Praxis Megastore Leiderdorp op de Baanderij. Bij ons vind je nu een groot assortiment plantjes voor in je tuin of op je balkon. Praxis, ook voor je potgrond. Het is lente bij Praxis Megastore Leiderdorp op de Baanderij. Bij ons vind je nu een groot assortiment plantjes voor in je tuin of op je balkon. Praxis, ook voor je potgrond.
0: Dit is Judith TNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In het centrum van de Italiaanse stad Modena is een automobilist met hoge snelheid ingereden op voetgangers. 8 mensen raakten gewond, van wie 2 ernstig. Volgens Italiaanse media botste de auto na de aanrijding tegen een etalage. De bestuurder van rond de 30 zou iemand die hem probeerde tegen te houden hebben neergestoken. De politie heeft de automobilist aangehouden. De burgemeester van Modena spreekt van een tragedie. De Britse oud-minister van Volksgezondheid, Streeting, heeft zich zoals verwacht kandidaat gesteld voor het partijleiderschap van Labour. Hij wil premier Starmer uitdagen. Tientallen Labour-parlementsleden zegden deze week het vertrouwen in Starmer op. En Streeting vertrok als minister. Op een persconferentie wilde hij niet zeggen of hij de benodigde steun heeft van minstens 81 parlementsleden om Starmer te kunnen uitdagen. Wel zei Streeting dat het Verenigd Koninkrijk op termijn weer lid moet worden van de Europese Unie. Israël meldt dat in Gaza een hoge Hamas-commandant is gedood. Hij zou een van de laatste nog levende kopstukken zijn van de terreuraanval van 7 oktober 2023. Volgens het Israëlische leger werd hij gedood bij een luchtaanval. Voorafgaand aan de finale van het Eurovisie Songfestival hebben in Wenen enkele duizenden mensen gedemonstreerd tegen deelname van Israël. Ze vinden dat de organisatie met 2 maten meet. Rusland mag niet meedoen vanwege de oorlog in Oekraïne, maar Israël is wel toegelaten. De demonstranten in de Oostenrijkse hoofdstad mochten niet in de buurt komen van het evenementencomplex waar vanavond de finale van het Songfestival wordt gehouden. Het weer vanavond droog, vannacht weer regen. Minimumtemperaturen 2 tot 6 graden. Morgen regen, in de middag tussen de buien door ook wat zon. En dan wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

zing nu dit liedje als treurende man. Een lichtje dat zal niet meer schijnen. Want in de Jordaan, in mijn Amsterdam, daar gaat straks een parel verdwijnen.

0: Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In een ziekenhuis in Den Haag is een van de hoofdverdachten van de genocide in Rwanda overleden. Zakenman Félicien Kabuga zou in 1994 Hutus hebben bewapend en ze hebben opgeroepen om Tutsis te vermoorden. Ook zou hij een radio- en tv-zender hebben opgezet om haat te verspreiden. Er vielen naar schatting 800.000 doden. Het straftribunaal in Den Haag oordeelde 3 jaar geleden dat hij dement werd en niet terecht kon staan. Félicien Kabuga was in de 90. In het centrum van de Italiaanse stad Modena is een automobilist met hoge snelheid ingereden op voetgangers. 8 mensen raakten gewond, van wie 2 ernstig. Volgens Italiaanse media botste de auto na de aanrijding tegen een etalage. De bestuurder van rond de 30 zou iemand die hem probeerde tegen te houden hebben neergestoken. De politie heeft de automobilist aangehouden. De burgemeester van Modena spreekt van een tragedie. De Nederlandse chipmachineproducent ASML gaat nauw samenwerken met het Indiaanse Tata Electronics. Dat is bekendgemaakt tijdens het bezoek van de Indiaanse premier Modi aan Nederland. De samenwerking is onder meer gericht op de uitwisseling van expertise en de levering van apparatuur. Het partnerschap is onderdeel van de nauwere samenwerking tussen Nederland en India. Bij de zoektocht naar een vermiste Nederlander op Saba hebben de autoriteiten de hulp ingeroepen van het publiek. Er zijn een foto en een signalement verspreid. De politie wil ook weten of mensen hem een lift hebben gegeven of dat er camerabeelden van hem zijn. De Nederlander van 53 keerde woensdag niet terug van een wandeling aan de noordwestkant van Saba. Er is gezocht met helikopters en er worden speurhonden ingezet. Het weer vanavond droog, vannacht weer regen. Minimumtemperaturen 2 tot 6 graden. Morgen regen, in de middag tussen de buien door ook wat zon. En dan wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ieder weekend is het feest bij Unity.nl. Vrijdag en zaterdagavond hoor je tussen 9 en 1 uur de Unity.nl Party Night.
2: Ik weet nu dat er een engel bewaarde bestaat.
0: De lekkerste feest en

0: Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In Canada is een opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius positief getest op het hantavirus. Er komt nog een tweede test om te controleren of de uitslag klopt. Maar tot die tijd wordt ervan uitgegaan dat de patiënt besmet is, melden Canadese media. Het is niet bekend wie het is. De patiënt kreeg 2 dagen geleden lichte klachten. Tot nu toe is bij 10 opvarenden van de Hondius het hantavirus vastgesteld. De patiënt in Canada zou dus de 11e zijn. 3 mensen zijn overleden. In het centrum van de Italiaanse stad Modena is een automobilist met hoge snelheid ingereden op voetgangers. 8 mensen raakten gewond, van wie 2 ernstig. Volgens Italiaanse media botste de auto na de aanrijding tegen een etalage. De bestuurder, van rond de 30, zou iemand die hem probeerde tegen te houden hebben neergestoken. De politie heeft de automobilist aangehouden. Een belangrijke verdachte van de genocide in Rwanda is overleden. Zakenman Felicien Kabuga zat in Den Haag in de gevangenis. Hij zou in de jaren 90 de drijvende kracht zijn achter de slachting door Hutus onder Tutsis. Naar schatting 800.000 mensen kwamen om het leven. Kabuga was dement, hij was waarschijnlijk in de 90. De Britse oud-minister van Volksgezondheid Streeting heeft zich, zoals verwacht, kandidaat gesteld voor het partijleiderschap van Labour. Hij wil premier Starmer uitdagen. Tientallen Labour-parlementsleden zegden deze week het vertrouwen in Starmer op. En Streeting vertrok als minister. Het weer, opklaringen, vannacht weer periode met regen. Morgen bewolkt en wat regen, later stevige buien. En het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ieder weekend is het feest bij JuliTNL.

0: Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In de stad Modena in het noorden van Italië is een auto ingereden op publiek. 8 mensen raakten gewond, 4 van hen ernstig. Een vrouw die werd klemgereden tegen een winkelpui moest daarbij de benen missen. De bestuurder probeerde te vluchten, maar is gepakt. Volgens de Italiaanse autoriteiten is de man van 31 uit de provincie Modena. Hij heeft psychische problemen. Er is huiszoeking gedaan. Hij wordt niet in verband gebracht met extremisme. In Canada is een opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius positief getest op het hantavirus. Er komt nog een tweede test om te controleren of de uitslag klopt. Maar tot die tijd wordt ervan uitgegaan dat de patiënt besmet is, melden Canadese media. Het is niet bekend wie het is. De patiënt kreeg 2 dagen geleden lichte klachten. De Vlaamse publieke omroep, de VRT, eist inspraak in welke landen mogen meedoen aan het Eurovisie Songfestival. Anders doet België volgend jaar niet mee. Vlak voor het begin van de finale in Wenen kwam de VRT met een statement. Aanleiding is de omstreden deelname van Israël. De EBU, de organisator van het festijn, moet de aangesloten omroepen laten stemmen over deelnemende landen. En ook moet de EBU duidelijk stelling nemen tegen oorlog en geweld, zegt de VRT. In een ziekenhuis in Den Haag is een van de hoofdverdachten van de genocide in Rwanda overleden. Zakenman Félicien Kabuga zou in 1994 Hutus hebben bewapend en ze hebben opgeroepen om Tutsis te vermoorden. Ook zou die een radio- en tv-zender hebben opgezet om haat te verspreiden. Het straftribunaal in Den Haag hoorde 3 jaar geleden dat hij dement was. Hij is niet berecht. Het weer, opklaringen, vannacht periode met regen. Morgen bewolkt en wat regen en 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ieder weekend is het feest bij JuliTNL. Vrijdag en zaterdagavond hoor je tussen 9 en 1 uur de JuliTNL Party Night.
2: Ik weet nu dat er een
0: de lekkerste feest- en après-ski-nummers om je avond nog leuker te maken. De ideale mix voor een feestje thuis of onderweg. De JuliTNL Party Night. Iedere vrijdag en zaterdagavond vanaf 9 uur op JuliTNL.

Roos kan doen en laten wat ze wil. Ze ligt nu in mijn armen, het is stil. Ze blijft hier altijd bij me, ik haar maar al te goed. Ze moest eens weten wat ze met me doet.

0: is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In de stad Modena in het noorden van Italië is een auto ingereden op publiek. 8 mensen raakten gewond, 4 van hen ernstig. Een vrouw die werd klemgereden tegen een winkelpui moet haar beide benen missen. De bestuurder probeerde te vluchten, maar is gepakt. Volgens de Italiaanse autoriteiten is het een man van 31 uit de provincie Modena. Hij heeft psychische problemen. Er is huiszoeking gedaan. Hij wordt niet in verband gebracht met extremisme. In Canada is een opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius positief getest op het Hantavirus. Er komt nog een tweede test om te controleren of de uitslag klopt. Maar tot die tijd wordt ervan uitgegaan dat de patiënt besmet is, melden Canadese media. De patiënt kreeg 2 dagen geleden lichte klachten. Tot nu toe is bij 10 opvarenden van de Hondius het Hantavirus vastgesteld. De patiënt in Canada zou de 11e zijn. 3 mensen zijn overleden. De Vlaamse publieke omroep VRT eist inspraak in welke landen mogen meedoen aan het Eurovisie Songfestival. Anders doet België volgend jaar niet mee. Vlak voor het begin van de finale in Wenen kwam de VRT met een statement. Aanleiding is de omstreden deelname van Israël. De EBU, de organisator van het festijn, moet de aangesloten omroepen laten stemmen over deelnemende landen. Ook moet de EBU duidelijk stelling nemen tegen oorlog en geweld, zegt de VRT. Ibrahim Afellay stopt als assistent-trainer bij PSV. Hij was daar nog maar een half jaar aan de slag, maar hij kiest ervoor om komend seizoen niet terug te keren. De oud-international zegt in een verklaring dat hij meer een stempel had willen drukken. Afellay zegt ook dat hij en PSV in goede harmonie uit elkaar zijn gegaan. PSV gaat op zoek naar een nieuwe assistent-trainer voor Peter Bos. Het weer. Vanuit het westen trekt vannacht af en toe regen over het land. Het koelt af tot tussen 3 en 9 graden. Morgen is het bewolkt en eerst wat regen. Later stevige buien met ook kans op onweer. En het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal. Ieder weekend is het

0: Hey, so, jij hebt een flinke boskabouter in je tuin staan.
1: Dit is de Unity NL Party Night.
2: Luister dan, grap. Ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag. En ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me. En ik denk, fuck. Hij zegt, vroeger luister goed. Het licht was al lang rood. En je reed ook veel te hard. En het was mijn vrouw naar wie je floot. Ik zag, luister agent. Het is een veel te mooie dag. Dus schrijf die boete maar en steek hem waar ik het niet zeggen mag.
3: René Gap, zing het voor ze.

0: Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jorien Bouwman met het NOS Journaal. In de stad Modena in het noorden van Italië is een auto ingereden op publiek. 8 mensen raakten gewond, 4 van hen ernstig. Een vrouw die werd klemgereden tegen een winkelpui moet haar beide benen missen. De bestuurder probeerde te vluchten, maar is gepakt. Volgens de Italiaanse autoriteiten is het een man van 31 uit de provincie Modena met psychische problemen. Hij wordt niet in verband gebracht met extremisme. Een belangrijke verdachte van de genocide in Rwanda is overleden. Zakenman Felicien Kabuga zat in Den Haag in de gevangenis. Hij zou in de jaren 90 de drijvende kracht zijn geweest achter de slachting van Tutsi's door Hutu's. Naar schatting 800.000 mensen kwamen om het leven. Kabuga was dement. Hij was waarschijnlijk in de 90. De Britse oud-minister van Volksgezondheid, Streeting, heeft zich zoals verwacht kandidaat gesteld voor het partijleiderschap van Labour. Hij wil premier Starmer uitdagen. Tientallen Labour-parlementsleden zegden deze weken vertrouwen in Starmer op en Streeting vertrok als minister. Op een persconferentie wilde hij niet zeggen of hij de benodigde steun heeft van 81 parlementsleden om Starmer te kunnen uitdagen. Wel zei Streeting dat het Verenigd Koninkrijk op termijn weer lid moet worden van de Europese Unie. Willem II heeft zich geplaatst voor de finale van de play-offs om volgend seizoen in de Eredivisie te spelen. De Tilburgers versloegen thuis Almere City met 2-0 na een eerdere 1-0 zege in Almere. In de finale, die gaat over 2 duels, neemt Willem II het op tegen de nummer 16 van de Eredivisie. Dat wordt FC Volendam of Telstar. Het weer. Vanuit het westen trekt af en toe regen over het land. Het koelt vannacht af tot tussen 3 en 9 graden. Morgen is het bewolkt met wat regen. Later volgen ook stevige buien met kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity.nl. Op je radio, digitaal

is deze week de JoeriTNL Single Track. Davy van der Sluis. Beter dan goed. Nieuwe muziek. Hoor je bij JoeriTNL.

0: De dag was nog vroeg, de klok die weer sloeg. Een vogel nog klein op mijn raamkozijn.
1: De zon die schijnt zacht, een postbode lacht. De wereld lijkt mooi, de wereld lijkt klein.
0: Toch is er nog meer,
1: toch is

0: Centraalplus.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op Centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het lied Bangaranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek was het het populairste nummer. Met 516 punten won Bulgarije dus met afstand. De tweede plek was voor Israël. De derde plek was voor Roemenië. Rond het Songfestival was dit keer veel commotie vanwege de deelname van Israël. 5 landen, waaronder Nederland, deden daarom niet mee. De Belgische omroep VRT dreigt volgend jaar niet mee te doen als landen geen inspraak krijgen in wie er meedoet. In de stad Modena in het noorden van Italië is een auto ingereden op publiek. 8 mensen raakten gewond, 4 van hen ernstig. Een vrouw die werd klemgereden tegen een winkelpui moet haar beide benen missen. De bestuurder probeerde te vluchten, maar is gepakt. Volgens de Italiaanse autoriteiten is het een man van 31 uit de provincie Modena. Hij heeft psychische problemen. Hij wordt niet in verband gebracht met extremisme. In Canada is een opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius positief getest op het Hantavirus.